0: special over Beethoven, vooruitlopend op ons dagelijks programma Leven Beethoven, vanwege het feit dat Beethoven 250 jaar geleden geboren is. En we praten met Emmanuel Overbeke en dat gaat prima, moet ik zeggen, Emmanuel, want we hebben veel meer te bespreken dan we in dit kleine uurtje kwijt kunnen. Nou, en dat is natuurlijk jammer.
1: Die mensen kunnen mijn boek lezen.
0: Die mensen kunnen je boek lezen, ja. Dat komt uit eind dit jaar. En dat heet Beethoven in Nederland. Ja. En dat gaat over de receptie, om het maar deftig te zeggen, zoals jij dat zegt. Hoe Beethoven in ons land in deze 200 jaar ontvangen is geweest. Dan praat ik over 2020 tot, daarvoor 1820. Iets eerder al natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: We hebben het even gehad over de tijd tot 1848.
1: Ja.
0: Laten we zeggen het revolutiejaar in Europa. Daarna begon het beeld een beetje wat mensen hadden van Beethoven te kantelen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Er gebeurt van alles. Kijk, voor die tijd is Beethoven, laten we zeggen, onbetwist de held van de burgerij. En de burgerij heeft de macht. En Beethoven wordt heel veel gespeeld. Een beroemde uitspraak in dat verband is van Beets in de Camera Obscura. De familie Kegger gaat naar het concert. En dan wordt het vraag, wat wordt er gespeeld? Natuurlijk de zoveelste van Beethoven. Iedereen denkt dat het half grap was. Dat is het ook. Maar het is dus ook half serieus, want Beethoven werd heel veel gespeeld. En na 1870 begint dat langzaam aan te veranderen. Om allerlei redenen. De grootste maatschappelijke verandering is dat er een verzuiling komt. Nou, dat betekent dat allerlei, zeg maar, niet-liberale groepen ook een plek in de zon willen. En die willen zich verheffen, materieel en immaterieel.
0: Ja, je bedoelt dan om hier even op in te gaan. De Rooms-Katholieken, hun eigen zuil. Ja,
1: de protestanten, de joden en de socialisten.
0: De social-democraten.
1: En die willen ook, zeg maar, zich cultureel verheffen. En dan, wat dus veel groepen hebben, die willen natuurlijk ook hun, zeg maar, muzikale helden. En dan kun je dus of je met je eigen helden komen, of je kunt een bestaande held nieuw interpreteren. Nou, dat laatste gebeurt bij Beethoven. En dat zijn groepen die natuurlijk ieder op hun manier zichzelf maatschappelijk gewoon willen verbeteren. En die dus in zekere zin rebellen zijn, want ze komen allemaal op hun manier in opstand tegen de liberale orde. En wordt Beethoven dus niet meer de, zeg maar, keurige gezeten burger, maar de rebel. En daar is natuurlijk ook enige reden toe. Kijk, Beethoven was van eenvoudige komaf, verkeerde in Wenen vooral in aristocratische milieus. Maar hij vond die aristocraten eigenlijk beneden hun stand, want het waren aristocraten uit geboorte en niet uit karakter. Bovendien schreef Beethoven geweldige muziek, want ook die nieuwe groepen vonden Beethoven een geweldige componist. Dus dan zie je langzaam maar zeker dat het beeld verschuift van, of niet, Beethoven niet alleen maar als een man van grootse verheven muziek, dat blijft hij, maar ook een man van rebel. En dan gaat men ook in zijn muziek zoeken naar het rebelse. In hoeverre is Beethoven anders dan zijn voorgangers? Dat was hij natuurlijk al een beetje, want in de hele 19e eeuw heb je een strijd gehad over de vraag, is Beethoven nou meer klassiek of is hij meer romantisch? En het romantisch stond voor het rebelse en de burgerij opteerde dan natuurlijk voor het klassieke. Dus nu wordt dus het romantische juist enorm op de voorgrond gezet. Het is bijvoorbeeld de anekdote dat Beethoven de titelpagina van de Eroica had verscheurd toen hij hoorde dat Napoleon zichzelf tot keizer had gekroond. Die anekdote komt er dan in en dat wordt ook door bijna iedereen herhaald. Je ziet allerlei pogingen tot verheffing van het volk. En dat volk gaat naar concerten. Daar wordt onder andere van Beethoven gespeeld. En dat leidt natuurlijk tot dubbele reacties. Want aan de ene kant, Beethoven is dan weliswaar een verheven componist, maar hij blijft een symbool van de burgerij. Bovendien, die muziek van Beethoven gaat meestal niet expliciet over maatschappelijke kwesties. Wat is er nou maatschappelijk rebels aan een strijkkwartet? Dat is prachtig.
0: Precies.
1: Of een cellosonate.
0: Ja. Maar Beethoven werd niet ingezuild, om het maar eens even zo te zeggen. Dat de katholieken hem naar hem toe trokken.
1: Voor een deel wel. Kijk, de katholieken konden dat makkelijker doen dan de protestanten. Want Beethoven was van huis uit katholiek.
0: Ja.
1: Hij was het later op een heel eigenzinnige manier. Maar ze konden hem inlijven. Bovendien, Beethoven had missen geschreven. En dat oratorium.
0: Zeker.
1: En nou was natuurlijk wel het probleem dat die missen qua stijl meer voor de concert

0: talen voor de kerk, maar het waren tenminste missen. Dat konden protestanten niet zeggen, want Beethoven was niet protestant.
1: Nee.
0: En je ziet dat Beethoven op een gegeven moment ook wordt ingelijfd door Joodse schrijvers, door socialistische schrijvers. Een mooie anekdote in dat verband is, in 1895 verschijnt de novelle Kreutzersonate van Tolstoj. Nou, dat gaat over een man die een vrouw heeft die met een violist samen die Kreutzersonate tijdens het spelen worden die twee verliefd op elkaar. Die man wordt jaloers, vermoordt zijn vrouw en krijgt later berouw. Nou, Tolstoj stond ook bekend als wereldverbeteraar. Dus vervolgens klonk die sonate heel vaak op sociaal-democratische bijeenkomsten.
1: Ja, als een progressieve muziek.
0: Ja.
1: Ja, precies. Ja.
0: En tegelijkertijd is Beethoven wordt Beethoven meer en meer een conventie in het muziekleven. Zijn muziek wordt vaak gespeeld. Allerlei stukken waar men aanvankelijk moeite mee heeft, blijken toch te doen zijn. Dus de negende wordt vaak gespeeld, dan ook de Missa Solemnis. Late sonates en kwartetten blijven een probleem. Men ziet wel het bijzondere verheven karakter. En het is ook van Beethoven, maar niettemin is het toch lastige muziek. Dan komt daarna de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, waar we buiten bleven.
0: Ja, maar dan krijg je natuurlijk de vraag, heeft dat consequenties voor onze reacties op de Duitse cultuur? Want Duitsland, dat is niet alleen maar de cultuur van Kant, Beethoven. Die worden dan echt gezien als de helden van de geest. Maar de Duitsers doen ook vreselijke dingen. Hoe moeten we die tegenstelling plaatsen?
1: Ja, ja.
0: Er zijn maar heel weinig Nederlanders die echt fel anti-Duits zijn. Diepenbrock was het al enigszins voor de oorlog. En tijdens de oorlog wordt het nog veel meer Hendrik Andriessen en vooral Matthijs Vermeulen.
1: Dan heb je het over de Eerste Wereldoorlog. Ja. Ja.
0: Tegelijkertijd wordt Beethoven een figuur in het culturele leven. Er verschijnen gedichten, er verschijnen parodieën van gedichten. Iemand krijgt 9 maanden celstraf omdat hij een borstbeeld van Beethoven heeft gejat.
1: Ja.
0: Dus Beethoven is en wijdverbreid en tegelijkertijd ook een conventie.
1: We gaan zo meteen op naar, laat ik maar eventjes zeggen, de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, ja.
1: Om eventjes even plat te zeggen. Maar we gaan eerst even luisteren naar een pianosonate. En die wordt gespeeld door Hans Henkemans. Dat is de pianosonate nummer 32, ja. Opus 111. En daarvan het eerste deel. Ja.

0: Ja, en tot zover Hans Henkemans met de pianosonate nummer 32, opus 111, deel 1. We moeten deze bruut tot zijn einde brengen, Emmanuel, want we hebben nog zoveel te bespreken, hè, en het eind van het programma nadert.
1: Ja.
0: Ik zei net al, we hadden net al over de Eerste Wereldoorlog en de kantelende, het neemt af, hè, de belangstelling voor Beethoven.
1: Het neemt geleidelijk af, ja.
0: Omdat er zoveel andere componisten opkomen, Franse invloeden, Debussy zei je al, Ravel. Dat wordt natuurlijk nog veel erger als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.
1: Ja, kijk, de Duitsers hebben geprobeerd hun Beethovenbeeld aan Nederland op te leggen. Voor een deel hoefden ze daar weinig voor te doen, want in het concertleven was Beethoven een centrale figuur. Het is heel veel gespeeld. Orkesten hadden Beethoven-cycli. Dat is gewoon doorgegaan. Er is aardig wat over Beethoven geschreven, waarin die echt geldt als het boegbeeld van de muziek. Kijk, wat ze hebben geprobeerd te veranderen is om Beethoven resoluut te presenteren als een Duitser. Uiteraard is Beethoven geen rebel, want de Duitsers hebben de macht, dus ze willen geen rebellen. Beethoven staat voor groots, verheven, mannelijk, heroïs.
0: Monumentaal.
1: Monumentaal. Er zijn wat artikelen. Iets dergelijks zie je ook trouwens met hoe de Duitsers met literatuur zijn omgegaan. Dat hebben ze ook toegepast op de muziek. Dat is maar ten dele gelukt, want de oorlog was gelukkig na 45 afgelopen. Maar je ziet wel als gevolg daarvan, denk ik, ik weet niet of het rechtstreeks is, maar vond dat het idee van Beethoven als rebel en als strijder voor een, zeg maar, betere wereld natuurlijk een beetje op de achtergrond raakt. Want dat idee is natuurlijk makkelijker te handhaven als je nog in een betrekkelijke, vredige samenleving zit, waarin je denkt, het kan allemaal beter worden. En door de oorlog heeft iedereen de zwartste kanten van de mens gezien. Dus Beethoven blijft daarna nog wel een groot componist. Maar het rebelse wordt meer conventie en het wordt ook steeds minder. Alleen zeer linkse organen als de Waarheid, die grepen elke gelegenheid aan om Beethoven als rebel en verheffer flink in het zonnetje te zetten.
0: Ja, dus dat is ook een verandering in, in de receptie van Beethoven, om het even zo te zeggen. Ja, en dan breken die jaren 60 aan, die toch wel vrij revolutionair waren, ook natuurlijk in de klassieke wereld.
1: Ja, kijk, dan gebeurt er heel veel, ook buiten de samenleving. Je ziet een steeds grotere opkomst van de populaire cultuur, die was er natuurlijk voor die tijd ook. Hè, maar voor die tijd werd het altijd een beetje als wat inferieur beschouwd. En misschien iets voor jeugd. En als je ouder bent, dan kom je wel tot Beethoven. Nou, een andere grote ontwikkeling is dat doordat popmuziek steeds belangrijker wordt, dat men gaat zeggen, ja, Beethoven is voor de mensen die daarvan houden even belangrijk als Beethoven. Dus je krijgt een soort gelijkschakeling van culturen.
0: Ja.
1: En de volgende stap is dat de hoge cultuur of
0: je
1: de elite.
0: Beethoven even belangrijk als de Beatles.
1: En de volgende stap is, zeg maar, in die omkering, is dat de hoge cultuur of de elite, of wat ervoor doorgaat, zich moet verantwoorden voor het feit dat ze elitair is.
0: Ja.
1: En daar komt nog bij dat er ook een soort reactie komt tegen de burgerlijke cultuur op zich. Kijk, in de jaren 60 zie je dat voor jonge componisten van toen, zoals Louis Andriessen, Peter Schat, Jan van Vlijmen, Beethoven weliswaar een hele grote componist is, maar alleen maar een grote componist. Want als icoon van de burgerlijke cultuur moeten ze niet veel van hem hebben.
0: Nee.
1: En Louis Andriessen heeft al die ideeën bij elkaar gevoegd, plus ideeën over collage en citaten, in een soort groteske potpourri van 9 symfonieën van Beethoven, waarin hij elementen neemt, ze allemaal grondig verhaspelt, tot hij daar een eigen stuk van maakt. En daar is dus heel gemengd op gereageerd. Want voor een deel is het moord wat voorbedacht te raden. En tegelijkertijd zie je aan al die vervormingen dat die Beethoven misschien wel veel beter kent dan Beethovens bewonderaars. En daarna 70, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, komt er langzaam aan een soort tweedeling. In Amsterdam denkt men even, oké, Beethoven, dat is even mooi geweest, dat wordt minder gedaan. Daarbuiten wordt Beethoven nog heel vaak gespeeld, tot in de jaren 80, 90 en toe. En dan is er in Amsterdam, even een beetje buiten beeld, maar hij komt weer in beeld als de historische uitvoeringspraktijk zich ook gaat ontfermen over Beethoven. En in het begin heeft men daarbij natuurlijk vooral oog voor wat die historische praktijk anders doet dan Mengelberg, Haitink, Van Beinum enzovoort. Maar goed, die historische uitvoeringspraktijk neemt gaandeweg elementen van de oude praktijk over. En de nieuwe praktijk ziet ook dat de historische praktijk ook allerlei nieuwe, interessante nieuwe ideeën oplevert. Dus nu ontstaat een soort nieuwe vermenging.
0: Vermenging tussen oud en nieuw. Ja, ja. Arnon Coeur.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Om iemand uit die tussenperiode te noemen. Ja. Is er een nieuwe Beethoven trouwens, tenslotte?
1: Nou, er zijn goede componisten, dat wel. Maar ik zou niemand weten die in de cultuur ook die functie heeft die Beethoven had. Denk, als er zo iemand is in de cultuur, dan zit die figuur, vrees ik, buiten de klassieke muziekwereld.
0: Ja, kun je een naam noemen?
1: Ja, kijk, iemand als Boulez is natuurlijk goed. Stravinsky had de functie misschien in de 20e eeuw. Er zijn nu goede componisten, maar echt een ziel van een cultureel icoon die ons de weg wijst in het culturele debat.
0: We weten het niet. We wachten met spanning, Emmanuel, op jouw boek. Dat duurt nog een paar maanden voordat het uitkomt. Ja. Beethoven in Nederland heet het.
1: Ja, dat is de werktitel.
0: Dat is de werktitel. We krijgen misschien nog een andere titel.
1: Misschien verandert het nog. Maar ja. In ieder geval dat onderwerp.
0: En dat gaat in ieder geval over de receptie van Beethoven in Nederland in de afgelopen, laat ik zeggen, 220 jaar.
1: Ja.
0: In het allemaal in het kader dus van de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven. Laten we tenslotte luisteren nog naar de Diabelli-variaties, uitgevoerd door Ronald Brautigam.

Dit is de Concertzender. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie, waarin de eerste Frans-Afrikaanse componist Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges centraal staat. In 1745 werd Joseph geboren in Guadeloupe. Zijn vader nam hem mee naar Parijs toen hij 10 jaar oud was en daar zou hij in 1799 ook sterven. Deze schermer, componist, dirigent en vioolvirtuoos heeft heel wat werken op zijn naam staan, waarvan maar 1/3 deel bewaard is gebleven. Heel bijzonder zijn de 10 sonates voor klaversymbool die gevonden zijn in de Franse Nationale Bibliotheek. Virtuose, voor die tijd zeer moderne muziek. U gaat ze bijna allemaal beluisteren, die sonates, in de uitvoering van klaversiniste Anne Robert. Ze gebruikt een uitgave uit de verzameling van Madame de Vauban van muziek van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Hier zijn de eerste sonate in C groot en de tweede sonate in G klein.

U luistert naar de sonates voor clavecimbal van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, gespeeld door Anne Robert. Ze gaat verder met de derde en de vierde sonate in D groot allebei.

Anne Robert speelde de derde en vierde sonate voor clavecimbal van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Beide in D groot. Voor de volgende sonates in de serie koos Joseph andere toonsoorten. U hoort de vijfde sonate in Bes groot en de zesde sonate in S groot.

Klavecinist Anne Robert speelt sonates van de 18e-eeuwse componist Joseph Boulogne. Ze gaat nu verder met de 8e sonate, weer in de vertrouwde toonsoort D groot, en de 9e sonate, eveneens in D majeur.

Dat was Legende, gespeeld door de cellist David Cohen. Hij en het orkest blijven nog even zitten en u kunt nu luisteren naar Poème.

En dat was Poème van Sylvain Dupuy met de cellist David Cohen en het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak. Dan nu weer wat terug in 1885, toen Dupuy nog onder grote invloed stond van Wagner, schreef hij een muzikaal gedicht Moïna. En daaruit hoort u de korte dans Armée.

De dans Armée uit Moïna van Sylvain Dupuy. En dat was nogmaals het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak. Dit programma over Sylvain Dupuy, onbekend is onbemind, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We sluiten dit programma af met muziek van een tijdgenoot van Dupuy, Lodewijk Mortelmans. Voor zover de tijd het toestaat, het lyrisch gedicht.

U luistert naar de concertzender vanuit onze studio Muziek Q in Amsterdam. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie met de titel Klankkleur. We maken een reis door het landschap van muzikale schilderijen en eindigen in het Univerum, gezien door de ogen van Alexander Scriabin. Deel 1 is getiteld Aquarellen. We zijn in de romantische 19e eeuw en luisteren naar Aquarellen opus 19 van de Deen Niels Gade. We kunnen dit beschouwen als karakterstukken gecomponeerd toen de jonge Gade in Leipzig was. Duidelijk is de invloed van Mendelssohn en Schumann aanwezig. Luistert u naar pianiste Elisabeth Westenholz.

Dat waren de tweedelige aquarellen van de jonge Niels Gade. Elisabeth Westenholz zat achter de piano. Max Reger had geen hoge hoed op over zijn vroege werken. Zoals bijvoorbeeld zijn opus 25, getiteld Vijf aquarellen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn. Hij begint à la Brahms en gaat de vierde aquarel ineens over naar een Noorse ballade waarin Griek om de hoek komt kijken. En alles eindigt dan met een vrolijke mazurka. Luistert u naar pianist Marcus Becker.

Pianist Marcus Becker speelde 5 aquarellen van Max Reger. Tussen de grote namen als Schumann en Brahms staat de nu vergeten Theodor Kirchner. Zijn het maar miniaturen? Nou, dat kunt u zelf beoordelen wanneer u nu luistert naar zijn aquarellen. Uit deze 12 stukken horen we er 2, de nummers 3 en 6. Aan de piano Dominique Merlet.

Dat waren twee aquarellen van Theodor Kirchner met de pianist Dominique Berlet. Heel wat anders zijn de vier aquarellen van de Zweedse romanticus Toch Aulin. Het is een belangrijke figuur uit de Zweedse muziek rond het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. We horen zometeen salonmuziek, die waarschijnlijk ook gespeeld is op de muzikale soirées bij de beroemde Zweedse toneelschrijver August Strindberg. De componist nam daar de vioolpartij van deze aquarellen voor zijn rekening. Nu horen we de violiste Sammy Stahlhammer, achter de piano Love Derwinger.

En zo werd Napoleon verslagen in die Schlacht van Waterloo van Johan Wilhelm Wilms. En u hoorde de organist Jan Jongepier. Wilms componeerde ook het nieuwe volkslied Wien Neerlands Bloed in 1814. Johan Albert van Eiken schreef hierover een aantal variaties. U hoort de organist Bram Beekman op het orgel van de Grote Kerk van Naarden. Dit orgel werd gebouwd in

Bram Beekman speelde op het orgel van de Grote Kerk van Naarden de variaties op Wien Neerlands Bloed, opus 7, van Johan Albert van Eiken. De orgelbouwers De Witte bouwden ook kleinere orgels, zoals dat van de hervormde kerk van Bunschoten. En daarop speelt Bram Beekman vier werken. We beginnen met Wer nur den lieben Gott lässt walten van Johannes Gijsbertus Bastiaans en daarna van Samuel de Lange junior twee stukken Giacone en Carillon.

En dat was van Samuel de Lange junior, Karel Jon. De organist Bram Beekman gaat verder met een werk van Christian Frederik Hendricks junior. Een variatie op Psalm 107.

En dat was nog een keer organist Bram Beekman op het orgel van de hervormde kerk in Bunschoten. Bram Beekman speelde de variaties op Psalm 107 van Christiaan Frederik Hendricks junior. Ook heel populair waren de piano quatre mains, de vierhandige pianowerken, in het Jonge Koninkrijk. Wij horen dadelijk het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar op twee Tomkinson fortepiano's uit 1815. Het duo speelt het duetto in F grote terts van Christiaan Friedrich Roepen.

Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar speelden op twee fortepiano's van Tompkinson uit 1815 het duetto in F van Christian Friedrich Ruppe. Dan kunt u nu nog luisteren naar vier walsen van George Hendrik Witte uit 1862. Het duo Jordans en van Doezelaar zitten dit keer achter twee Bechstein-vleugels uit 1870.

En dat waren tot besluit van dit programma vier walsen van George Hendrik Witte. U hoorde het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar op twee Bechstein Grand Piano's uit 1870. Dit programma, Koninkrijk der Nederlanden, is voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender. Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Een tweetal componisten vandaag, Schubert en Mendelssohn. Met deze laatste beginnen we. Uit de reeks van 13 symfonieën, of symfonia's, die hij al voor zijn 14e schreef, nu de 8e in D groot. U hoort Amsterdam Sinfonietta onder leiding van zijn oprichter en eerste dirigent Lev Markies.

U heeft geluisterd naar de 8e symfonie voor strijkers van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Lev Markis. Als contrast met de strijkers besluiten we vandaag met een van Franz Schubert's prachtige pianosonates. U gaat de pianosonate in E, Deutsch 459, horen, gespeeld door Bart van Oort.

Ian Hobson met het eerste deel uit de sonate opus 2 nummer 3, geschreven door Hummel op zijn 14e. Dit stuk heeft hij waarschijnlijk in Londen uitgevoerd. Een compositie waarvan we zeker weten dat hij hem als 13-jarige in de Engelse hoofdstad heeft gespeeld, is een pianotrio van Haydn, Hoboken 15-14. Ik vind het langzame deel daaruit zo bijzonder dat ik het wil laten horen. Er heerst een Mozartiaanse vredigheid en het zwerft zo avontuurlijk door ver verwijderde toonsoorten dat je de romantiek als het ware voelt naderen. Zo eindigt dit deel in de buitennissige toonaard Dies. We horen het Bozar-trio met de nog steeds actieve, zeldzaam mooi spelende pianist Menachem Pressler.

Langzaam deel uit een trio van Haydn dat Hummel als 13-jarige in Londen uitvoerde. Na Engeland is het volgende reisdoel Nederland. Het is oorlog tussen het revolutionaire Frankrijk en Engeland. Tijdens de overtocht worden ze beschoten door een Frans schip. Een matroos naast Hummel wordt dodelijk getroffen. Eind 1792 komen vader en zoon aan in Rotterdam. Daar wordt hij op de posters aangekondigd als 12 jaar jong. Die leeftijd klopt niet, want Hummel is op dat moment al 14. Maar dat zorgt gewoon voor meer betalende nieuwsgierigen. Weer weten we niet wat hij daar speelt, maar wel dat iedereen enthousiast over hem is. Want in de 2 maanden die erop volgen mag hij wekelijks optreden aan het hof van stadhouder Willem V van Oranje-Nassau. We sluiten deze eerste aflevering van Herkansing voor Hummel af met het tweede deel uit een fluitsonate, opus 2 nummer 2, door Hummel gecomponeerd op zijn 14e en gespeeld door Lise Daou fluit en Carmen Picard piano. En ik zeg er vast bij, deel 2 van Herkansing voor Hummel volgt op dinsdag 24 februari weer om 7 uur. Samenstelling en presentatie zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Wilt u reageren? Nou, dat kan. Schrijf dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Fijn dat u geluisterd hebt en tot de volgende keer op 24 februari om 7 uur. Dag.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar deel 3 van de serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. En deze aflevering 3 die gaat over Jan Ladislav Dušek en duetten voor harp en fortepiano. We staan dus in deze aflevering stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dušek. En we luisteren dus naar duetten voor harp en fortepiano. Te beginnen met het duo in F groot, opus 26 uit 1794, wat de componist in Londen heeft geschreven. La piste Masumi Nakazawa hoort u op een enkel pedaalharp van Naderman en dat dateert uit 1815. En achter de Broadwood fortepiano uit 1804 zit Richard Eggers.

heeft geluisterd naar het duo in F-groot, opus 26 van Dussek. Massima Nakazawa hoort u op een naar de man enkel pedaalharp uit 1815 en pianist Richard Egger zat achter een Broadwood forte piano en die dateert uit 1804. We gaan luisteren naar diezelfde uitvoerder, maar nu met het mooie duetto in C, waarschijnlijk geschreven voor amateurmuzici.

Haar beste Masumi Nakasawa. Zij speelde het duetto in C groot van Jan Ladislav Dusek. En die hoorde natuurlijk ook pianist Richard Egger. Dan gaan Masumi en Richard nu verder met duo Concertant opus 72 uit 1811. Intussen is de componist weer terug in Parijs.

En zo klonk het duo concertant opus 72 van Jan Ladislav Dušek. Met harpiste Masumi Nakazawa, zoals eerder gezegd, op de Naderman enkelpedaalharp uit 1815. En de pianist Richard Egger, die speelde de Broadwood fortepiano uit 1804. Dan nu nog het eerste deel uit het duo concertant opus 73. En dat dateert uit 1811.

Tot besluit was dat het laatste deel uit het duo concertant opus 73 van Jan Ladislav Dušek. U hoorde de harpiste Masumi Nakasawa op de Naderman enkelpedaalharp uit 1815. En ook deze keer was van de partij pianist Richard Egger en hij speelde op de Broadwood fortepiano uit 1804. Tot zover dus dit derde deel in de serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harpen. Een serie die voor de concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht.

onbekend maakt onbemind. U hoorde de zoon van Brahms, tevens kleinzoon van Bach. We hebben het over Max Reger. Te laat geboren om modern te zijn en in 1916 te vroeg overleden om van zijn succes te genieten. En nu eigenlijk nog steeds vergeten. Dat dit onterecht is, bewijst de aria die u zojuist hoorde, gespeeld door Pieter Wispelwey en Paolo Giacometti. Een aria van Reger gebaseerd op een air van Bach. Regers stijl van componeren is tegelijkertijd conservatief en vooruitstrevend. Hij grijpt terug op de traditionele vormen van de 18e eeuw, maar zijn avontuurlijke gebruik van harmonie blikt vooruit verder de 20e eeuw in. Wie Reger tot op heden onbekend was, moet eigenlijk beginnen met de pianostukken Aus meinem Tagebuch. Deze korte stukken zijn de sleutel tot Reger. Alles gebeurt hier, emotionele diepgang, pathos en het soms bijna bozaardige gevoel voor humor. Matthias Becker speelt nu deel 1 van Aus meinem Tagebuch.

U hoorde Matthias Becker met het eerste deel van Aus meinem Tagebuch van Max Reger. Reger was de altijd werkende componist. Zijn biografie heeft niet voor niets de titel Werken in plaats van Leven. Zijn dood op 43-jarige leeftijd was tragisch, maar niet onverwacht. Gulzig was hij in alles. Zijn ijver combineerde hij met een grote eetlust, flink roken en stevig drinken. In 1916 werd Reger in zijn hotelkamer getroffen door een hartstilstand. Toen hij daar de volgende morgen, rustig liggend op bed en nog met de krant in zijn handen, werd gevonden, lag op de tafel de partituur van het eerste van zijn 8 geistliche gezangen, met de titel Der Mensch lebt und besteht nur eine kurze Zeit. U kunt gaan luisteren naar de 5 aquarellen van Reger, uitgevoerd door Anna Tsibuleva.

Under the Greenwood Tree en daarvoor Music in the Night. Gezongen door sopraan Courtney Budd samen met pianist Dalton Baldwin. Muziek dus uit de Hollywood-tijd. Na de oorlog had Korngold goede hoop dat hij zich in Oostenrijk weer als belangrijk componist kon vestigen. Maar de lokale pers sloeg die nogal hardhandig de bodem in. Men zag niets meer in de componist van filmmuziek, die er bovendien nog een ouderwetse componeerstijl op nahield. De Weense première van Die Katrien werd een regelrechte flop, die evident laat-romantische stijl tot op het bot neergesabeld in de pers. Er vloeide nog wel het nodige uit zijn pen, zoals het derde strijkkwartet, het vioolconcert. Jascha Heifetz was er in de jaren de belangrijkste pleitbezorger van en het is nu een van de meest uitgevoerde vioolconcerten. En de symfonie in Vieschoot. Maar het gebrek aan resonans maakte van Korngold tenslotte toch een verbitterd mens. Zo stierf hij ook in 1957 in zijn geliefde Hollywood. Maar ook de muzikale tijdgeest blijft in verandering. En we mogen nu spreken van een revival van Korngold's werk. Ik wil dit programma afsluiten met het laatste lied dat hij schreef als opus 41. Een eerbetoon aan de stad van zijn jeugd. In puin geschoten in de oorlog. De stad waar hij gehoopt had terug te keren. Sonnet für Wien. Gezongen door bariton Konrad Jarno samen met pianiste Renild Mees.

Sonett für Wien. Konrad Tscharnow en Renéald Meijs. In dit programma liederen van Erich Korngold. Tot de volgende keer.

Luisteraars, welkom bij Radio Romantica, vanavond gevuld met kamermuziek. We beginnen met een groot werk in een bijzondere bezetting, het nonet van Jozef Reinberger. Dat is geschreven voor 9 solisten, 5 blazers, te weten fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn, zitten naast 4 strijkers, viool, altviool, cello en contrabas. Dit kleine orkest biedt de componist eindeloos veel mogelijkheden en hij laat horen dat hij daar wel raad mee weet. Luister u dus naar dit nonet van Reinberger in de uitvoering van het ensemble Wien-Berlin. 4 delen, allegro, menuet, andante trio, adagio molto en finale allegro.

En zo klonk het nonet van Josef Rheinberger uit 1884. Het werd gespeeld door het ensemble Wien-Berlin, bestaande uit solisten van de Wiener en de Berliner Philharmoniker. Dit legendarische ensemble bestond in 1993 uit Wolfgang Schulz fluit, Hans-Jörg Schellenberger hobo, Karl Leister klarinet, Günter Högner horen, Milan Turkovic fagot, Rainer Kurzmal viool, Wolfgang Christ altviool, Georg Faust cello en Alois Posch contrabas. In Radio Romantica kunt u nu luisteren naar de vioolsonate van Antonín Dvořák. Dit stuk ontstond in 1880, in hetzelfde jaar waarin Dvořák aan zijn vioolconcert werkte. De kamermuzikale pendant is echter wars van violistische virtuositeit en effectbejag. In de sonate bepalen innigheid en intimiteit van de muzikale taal de sfeer en de expressie. Violiste Antje Wijdhaas en pianiste Silke Avenhaus spelen voor u de sonate in F, opus 57 van Antonín Dvořák. Drie delen: Allegro ma non troppo, poco sostenuto en Allegro molto.

U heeft geluisterd naar het Blokfluitconcerto opus 7 en 9 van Tommaso Albinoni, componist van de maand bij de Concertcenter. En deze werken werden uitgevoerd door Mica La Petri, blokfluit, en I Solisti Veneti onder leiding van Claudio Simone. Muziek uitgebracht bij het label RCA.

Dit is de Concertzender en we beginnen nu met een nieuwe serie, de Zweedse Symfonie. Hierin hoort u Zweedse symfonische muziek vanaf 1781 tot en met 1945. En we beginnen met de Zweedse Mozart, namelijk Jozef Martin Kraus. Aan het hof van de Zweedse koning Gustav III in de tweede helft van de 18e eeuw stond de opera centraal. Deze prachtlievende vorst werd door de adel vermoord tijdens een gemaskerd bal. Verdi gebruikte dat verhaal later voor zijn opera Un ballo in maschera. Deze Gustav III haalde de Duitse componist Jozef Martin Kraus naar Zweden in 1778. En hij stuurde de componist naar Europa voor een muzikale studiereis. Een mooie weerslag daarvan zijn de symfonieën van Kraus die hij tijdens deze reis schreef. We beginnen met de symfonie in C, grote terts. Deze symfonie is nog in Stockholm geschreven in 1781. Hij heeft het nummer VB139 en dat is een catalogusnummer. Die catalogus is gemaakt door meneer Van Boer, VB. Dus de symfonie in C, grote terts, VB139. Voor u speelt het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist.

Het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist speelde de symfonie in C grote terts van Joseph Martin Kraus. Dezelfde uitvoerenden gaan nu verder met de symfonie in C kleine terts. Ook van Joseph Martin Kraus. De symfonie schreef de componist in Wenen. Ik zei u net al dat Gustav III deze componist in Europa stuurde om inspiratie op te doen. En deze symfonie, de volgende symfonie, componeerde hij in Wenen in 1783. Hij is opgedragen aan Joseph Haydn. En in dit werk komt heel duidelijk naar voren wat de invloed van Gluck op de componist was. Symfonie in C kleine terts.

Dat was de symfonie in C kleine terts met het catalogusnummer 142, VB 142, van Joseph Martin Kraus. Peter Sundqvist dirigeerde het Zweeds Kamerorkest. Dan gaan we nu verder met de symfonie in S groot, ook van Kraus. Dit werk schreef de componist in Rome in 1783. Ook dit keer luisteren we naar het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist.

over. Eerst weer een soort nocturne. Von Bülow noemde dit stuk Zondag. Daarna de opstandige en ongeduldige nummer 22, lichtend voorbeeld voor Scriabin in zijn jonge jaren, toen hij nog sliep met partituren van Chopin onder zijn hoofdkussen. Daarna maken we een heerlijk zomers boottochtje in nummer 23 en we eindigen met Hel en Verdoemenis. Een verontrustend begeleidingsmotief in de linkerhand is constant aanwezig en maakt het geheel nog eens extra luguber. En aan het slot vervliegt ieder sprankje hoop door middel van drie hamerende superlage D's. Chopin laat er geen twijfel over bestaan, het is afgelopen.

Dat was pianist Milos Gauka met de laatste vier preludes uit Chopin's reeks opus 28. Ik zei het al aan het begin van de uitzending, deze mooie cd is niet overal te koop, omdat die in privébeheer is vervaardigd. Maar als u hem wilt bestellen, dan kan dat bij de Vrije Boekhandel in Breda. Hun webadres is www.devrijeboekhandel.nl. www.devrijeboekhandel.nl. We hebben nog tijd voor een toegift, misschien wel voor twee. Een heerlijke, opwindend, virtuose, maar wel weer superkorte Chopin-prelude in Aschoot. Marta Argerich legde hem op zo'n manier vast dat het je letterlijk de adem beneemt. Ze deed dat in 1977, toen ze nog voor solo-cd's de studio inging. En zo kunnen we aan het eind van deze uitzending zeggen dat we het hele hoofdstuk Chopin en de prelude hebben afgewerkt. Ik kondig meteen even af. Deze uitzending werd voor de Concertzender samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Ronald Visser.

0: goedemorgen. Welkom bij de Concertzender. Gelukkig nieuwjaar, kan ik nog zeggen. In het vorige decennium klonk er om deze tijd altijd de gewone programmering van de Concertzender. Maar in 2020 is een bijzonder jaar, het Beethovenjaar. Dit jaar is het precies 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren. In heel klassiek minnend Nederland wordt dat gevierd. Wij gaan dat dus ook doen. Leven Beethoven heet dit programma. Het doel, dit jaar draaien we alle werken van Beethoven. Vanaf volgende week elke dag, elke werkdag een uurtje tussen 10 en 11. Dan lukt dat precies. Dat wil zeggen dat we aan het eind van het jaar dus alle muziek van Beethoven gedraaid hebben. Waar ik zelf ook heel erg naar uitkijk, want ik ken lang niet alles. En lukt live luisteren niet altijd, dan is dat natuurlijk geen probleem. Want alles is online als podcast terug te luisteren op www.concertzender.nl. En omdat ik en mijn collega-presentatoren onmogelijk alles kunnen kennen, nodigen we elke maandag een specialist uit die de muziek van de week komt duiden. En nu in de voorafgaande week hoor je drie inleidende programma's om Beethoven even goed te leren kennen. En vandaag zit tegenover mij Bart van Oort. Bart, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan het spits afbijten.

0: Het derde deel uit de pianosonate nummer 5, de finale, is dat het prestissimo door Bart van Oort zelf gespeeld.
1: Ja, dat is, ik dacht nog, dat is een poos geleden.
0: Is dat zo?
1: Nou, hij komt binnenkort weer. Ik ga binnenkort naar New York om in een pianomarathon mee te doen. En dan komt deze ook weer op het programma.
0: En waarom?
1: Ja, dat hebben ze gevraagd.
0: Ah, ja.
1: Bij zo'n marathon is het altijd ingewikkeld hoor. Want dan doen er een heleboel mensen mee. En die moeten allemaal hun favoriete stukken spelen. En van de 32, of in dit geval 35 sonates, zijn er waarschijnlijk een stuk of 15 die iedereen wel wil doen. En dus dan wordt er gewoon gekozen.
0: Ja. Bart van Oort, je won in 1986 het Mozart Fortepiano Concours in Brugge. Je werd in 1993 Doctor of Music Arts in Historical Performance Practice aan de Cornell University in Amerika. Speelt veel op festivals, lezingen, masterclasses, concerten over de hele wereld. Geef les aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Ik lees even gewoon je hele biografie voor, ongeveer. En je bent dan vooral gespecialiseerd in de fortepiano en dus die historische uitvoeringspraktijk. We kunnen je ook wel kennen van je ensemble, de Van Swieten Society, waar je altijd achter de toetsen zit, zullen we maar zeggen. Het kan van alles zijn, hè?
1: Jawel, wij treden op met muziek tussen 1750, pak een beet, en 1880.
0: Klavecimbels voor de piano.
1: Nee, klavecimbels, daar zul je mij niet mee aantreffen. Ik vind het prachtig, maar dat is niet mijn vak. Het verandert heel sterk het beeld, hoor. De studenten die wij nu krijgen in Den Haag zijn bijna altijd ook klavecinist of gaan dat erbij doen. Dus het vak van historische toetsen, dat wordt veel breder. Ik ben zo'n beetje nog de laatste generatie, denk ik, van fortepianisten die het daar helemaal op kunnen focussen.
0: Ja, ja. Van waar die verandering?
1: Nou, omdat het speelveld zo enorm verandert. Laat ik het zo zeggen. De toetsenisten vinden zichzelf niet meer specialisten in één instrument. In Den Haag en Amsterdam, oude muziekafdeling, doen wij wat ze in Moskou bijvoorbeeld al 20 jaar doen. Alle toetsenspelers, dat is zowel de moderne pianisten als de organisten, klavecinisten, doen ook historische instrumenten erbij. Dus onze oude muziekafdeling in Den Haag biedt nu het vak aan van historische klavier. En dan kun je alle drie die vakken binnen je opleiding kun je doen. Dus orgel, klavecimbel, fortepiano en klaviergord zelfs. En de moderne pianoafdeling die begint zich daar nu ook in te roeren. En wij gaan ook steeds meer werken met de moderne pianisten.
0: Zelfs, ja. Oh, interessant. Nou, daar komen we op terug. Want dat zal wel een grote crosslink zijn tussen elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat we net gehoord hebben, hè, dat was op fortepiano.
1: Ja.
0: Beethoven zou het instrument gekend kunnen hebben?
1: Ja, deze nou specifiek niet. Want dit is een kopie van het piano uit Beethovens tijd, 1795. Door Chris Manen gebouwd in België. Mijn favoriete bouwer. Er zijn een aantal hele goede bouwers in Europa. Hij is er een van. Maar ik speel al mijn hele carrière op zijn instrumenten. En wat hij heeft gedaan, zoals bijna alle bouwers in de wereld. Hij kopieert de Walter. De originele Walter uit 1795. Die staat in het Landesmuseum in Nuremberg. Daar zijn goede tekeningen van. En die tekeningen gebruiken ze. Al die bouwers. En die is uit 1795. Precies de tijd van deze sonate. De fortepiano is een sprekend instrument. Het articuleert beter. De toon is niet eindeloos lang, zoals bij de Steinway. De toon is natuurlijk ook niet zo rijk, maar de fortepiano heeft wel eindeloos veel kleuren. Dus karakteriseren is heel erg belangrijk. De muzikale zin, zoals Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert ook nog, Brahms, Schumann nog schreven. Die muzikale zin bestaat uit muzikale woorden. En net zo goed als ik nu articuleer, moet ik dat op die piano ook kunnen. Terwijl in de moderne optiek, maak ik het even heel zwart-wit, is het belang van de doorgaande melodie, de horizontale doorgaande ononderbroken melodie, is het allergrootst. Je hoort het vooral nog heel sterk bij zingen en bij vioolspelen. Dat articuleren gebeurt natuurlijk wel, maar is ondergeschikt aan het dragen van de toon. Zingen is klinkerzingen geworden in plaats van medeklinkerzingen. Zoals dat in de 18e, begin 19e eeuw nog wel zo was. Pianospelen is een soort de zinnen zo mooi mogelijk aan elkaar plakken. In plaats van de zinnen zo mooi mogelijk scheiden. En zelfs daarbinnen de woorden zo mooi mogelijk scheiden. Een eigen karakter, een eigen vorm geven. Er komt heel veel innerlijk rubato bij. Terwijl juist ook in het moderne spelen het ritme bijna gelijk wordt aan het metrum.
0: Zullen we daar eens naar luisteren? Want we hebben hetzelfde, niet hetzelfde stukje, maar wel uit dezelfde pianosonate, ook op de moderne vleugel. Misschien kunnen we dat wel horen. Dit is Alfred Brendel.

0: het eerste deel, het presto uit het pianosonate, uit de pianosonate opus 10, nummer 3, gespeeld door Alfred Brendel. Niet helemaal dezelfde als wat we hiervoor hoorden, dat zei ik wel, maar dat klopte niet. Bart?
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Wat is nou beter?
1: We doen niet aan beter, we doen aan anders. Mm-hmm. Wat Brendel hier doet, kijk, ik had erbij moeten zeggen dat alle groten der aarde, en daar hoort hij natuurlijk bij, staan boven elke verdenking verheven. Hij is niet voor niets zo groot. Hij doet precies wat wij willen. Alleen, hij doet wel iets anders. Dit zou hij op een fortepiano niet kunnen. Dan zou hij het moeten aanpassen. En wat hij hier doet, als we het al kunnen met z'n allen, dan kan dat niet op een fortepiano. Dat instrument zou daar niet goed op reageren.
0: Wat kan er niet?
1: Dat heeft met de, wat ik straks al zei, de expansiviteit van de muzikale zin te maken. Met het balans tussen de linker en de rechterhand, die moet heel anders op een fortepiano. Het pedaalgebruik is per definitie anders. De moderne piano leeft van pedaal. De toon zelf is lang en rijk en heeft de neiging om, als je, omdat hij zo lang is, als je de toets loslaat en dus de demper valt terug op de snaren, dan wordt die toon afgeknepen. Dan is die ineens weg. Dat is een muzikale guillotine eigenlijk. En daarom gebruiken we op de moderne piano veel pedaal om dat effect te verzachten.
0: Ja. Je zei net ook dat er in een fortepiano zitten meer kleuren.
1: Mm-hmm. Meer karakters, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. De moderne piano kan veel luider.
0: Wat Beethoven waarschijnlijk wel prettig had gevonden. Had hij hem nog gehoord?
1: Dat zou zomaar kunnen. Een van de redenen dat de piano is gaan groeien is wel degelijk wat Beethoven vroeg van zijn pianobouwers. Ja. We weten dat hij 14 verschillende piano's had in zijn carrière. Waarschijnlijk zijn het er meer geweest, maar 14 kunnen we documenteren. En bijna altijd was de volgende piano die hij kreeg ofwel een gift van een bouwer. Een gift door Beethoven ook wel actief afgedwongen. Want daar was hij erg goed in. Ofwel een instrument wat hij kocht om meer geluid te kunnen horen. Ja.
0: Maar grote kans dat alle 14 die fortepiano's een ander karakter hadden. Ja, misschien dat is meer verschil dan nu bij vleugels.
1: Ja, dat is zeker zo. We onderscheiden in Beethovens werken 3 periodes. De vroege, midden en de late periode. En het is geen toeval dat de midden en de late periode samenvallen met een grote verandering in de piano's die hij gebruikte. De late periode, kun je zeggen, is voornamelijk begonnen eigenlijk door zijn volmaakte doofheid in die tijd. De middenperiode begint op het moment dat hij zich realiseert dat hij doof aan het worden is. Maar dat valt er wel samen met de piano's die hij koopt. Ja.
0: Want hoe pak je dat dan aan als je eigenlijk niet zo goed weet? Misschien weet je op wat voor fortepiano die.
1: Ja, die 14 kunnen we documenteren. Weet je precies wat het is? Ze bestaan niet allemaal meer. Dus we kunnen ze niet allemaal helemaal terughalen. Maar de meeste zijn er nog wel. Of de types bestaan in ieder geval nog. De belangrijkste piano's die zijn in musea nog bewaard.
0: En betekent het dat jij je ervan bewust bent als je een werk van Beethoven ziet?
1: Oh ja. Ja, zeker. Ja. Ja, wij hebben thuis 6 fortepiano's, 6 vleugels staan. Die de belangrijkste stijlperiodes tussen 1750 en 1870 zo'n beetje bestrijken. We kunnen ons niet qua ruimte alleen al veroorloven om al Beethovens wensen over fortepianos te voldoen. Maar je moet wel, de piano groeit, hè, niet alleen in klank, maar ook in omvang. Dus het klavier wordt groter. Dus bij Beethoven is het eigenlijk makkelijk. We onderscheiden de 5 octaafs werken, de 5,5 octaafs werken, de 6 en de 6,5 octaafs. Dat zijn die 4 soorten instrumenten die we dan eigenlijk nodig hebben.
0: Ja. Het werd niet alleen groter, het breder dus ook.
1: Ja, breder, dus meer toetsen. Ja. Ja. En als je de verkeerde piano neemt voor een laat werk, dan breek je je pink.
0: Want hoe ga je, jij gaat achter een fortepiano zitten. Jij weet welke fortepiano Beethoven in die tijd had toen hij dit schreef.
1: Ja.
0: Wat zegt dat? Wat doet dat met jouw spelen?
1: Ja, dat is een belangrijke. Als ik deze sonate die net te horen was, die opus 10 nummer 1 in C-klein, als ik die speel op een later instrument, dan verandert de briljantie ervan. Dat laatste deel is ongelooflijk virtuoos. Dat heet prestissimo, met andere woorden zo snel als mogelijk.
0: Ja.
1: Natuurlijk kun je ook op een moderne vleugel zo snel spelen als je wilt. Maar de vraag is of je dan nog het muzikale, de essentie van de muzikale wereld van Beethoven kunt vangen. Op een vroeger instrument waar het voor geschreven is, kan ik zo snel spelen als ik wil zonder dat er iets verloren gaat. Elke noot draagt bij aan de context. Elke noot maakt de muziek actief en spannend. Als ik een later instrument neem, zeg maar aan het eind van zijn leven, de 6,5 octaaf piano, dan wordt het al een stuk minder helder. Dan gaat het om hele andere dingen. Dan gaat het om contouren, ook om hoe de zin verloopt. Het is natuurlijk één reden dat de muziek van heel hooglijk gearticuleerd naar lange lijnen ging aan het eind van de 19e eeuw, is dit. Niet alleen de piano groeide in klank en in lengte van de toon, dat deden alle instrumenten. Dus hoe meer je daar virtuoos op gaat spelen, hoe meer het samenklont, dat zal ik maar zeggen. En je een soort lange doorgaande klankvorm creëert. Ja. In plaats van gearticuleerde zin met muzikanten.
0: Waarmee het wel het einde van de zaal haalde.
1: Nou, dat zou je verbazen. In het concertgebouw in Amsterdam en ook in Utrecht. De vroege Beethoven piano vult de zaal zonder enig probleem. Je moet met pianoconcerten erg uitkijken. Dat is wel een probleem.
0: Wat is het verschil?
1: Nou, de vroege piano, die je dus inderdaad net hoorde, die snijdt nog, omdat die een heldere toon heeft, goed door het orkestrale klank heen. De latere piano, die begint al rijker en dikker te worden en mengt zich dus meer met het orkest. En dan wordt het moeilijker om de piano nog te horen in zo'n grote zaal.
0: Opvallend. Wat was dan wel het voordeel?
1: Het voordeel was natuurlijk dat je een rijkere romantische klank kreeg. Want dat was natuurlijk wel de klankwereld die ze toen zochten.
0: Ja.
1: Ja, dus we gaan ervan uit dat een Beethoven vijfde pianoconcert, gespeeld op een 6-octaafse piano uit die tijd, dat je daar een bepaalde omvang van orkest bij nodig hebt. En niet meer, want dan red je het niet.
0: Goed dat je
1: terwijl, ja, dat moet je goed afregelen. Ja. De moderne vleugel kan het bijna met elk orkest opnemen. Sterker nog, in Mozart-concerten, vooral in opnames, hoor je vaak dat de piano twee keer zo luid is als het orkest. Dat is natuurlijk niet de situatie van de zaal, maar dat is wel de situatie die wij graag horen. Dat is wat de opnameleiders ook doen.
0: Ja.
1: En ze zoeken dus naar alleen maar piano te horen. Terwijl juist bij Mozart op zijn piano, en ook bij de vroege Beethoven op zijn piano met het orkest van die tijd, is het een echte strijd tussen de piano en het orkest.
0: Ja.
1: En dat is ongelooflijk spannend. Dat raak je kwijt. Het gemak van een breed uitgedragen pianotoon van de moderne piano, dat heb je dan niet, dat klopt. Maar je hebt een ongelooflijke intensiteit in het spelen en in de afwisseling van orkest en piano. Die spanning die kun je nooit opwekken. Daarom zijn de Mozart-pianoconcerten en ook de vroege Beethovens zulke gedragen nobele stukken geworden. Terwijl het ongelooflijk vuurwerk is. Bijna allemaal doen ze dat.
0: Laten we even naar, want we hebben het over orkestmuziek. Het is goed om ook naar orkestmuziek te luisteren. Orkest van de 18e eeuw. Visie van Frans Brugge. Kun jij met hem?
1: Ja. Dat is natuurlijk een totale top of the bill. Echt geweldig. Ja.
0: Dit is, laten we een stukje luisteren. En dat kunnen we dan later vergelijken met het Concertgebouworkest. Dit is een stukje uit de Tweede Symfonie.

0: Frans Krüger voor het orkest van de 18e eeuw. De tweede symfonie van Beethoven, het vierde deel eruit, het Allegro Molto. Ik zit hier tegenover Bart van Oort, fortepianist. Ja, een beetje snel, vond jij?
1: Nou, ik vind het ontzettend knap en heel prachtig om te beginnen. Maar waar we het net over hadden, tijdens deze versie. Het is interessant dat onze eigen opname langer duurt.
0: Jullie eigen opname, dat klinkt een beetje vreemd.
1: Want je hebt geen orkest. Nee. Met de Van Swieten Society hebben wij een opname gemaakt van de enige bewerking van Beethoven zelf. Van een van zijn symfonieën, en dat is deze tweede. Die heeft hij bewerkt voor piano trio. Een geweldige bewerking. Beethoven schrijft ook aan zijn uitgever op dat moment. Hij zegt, de enige die echt werken van anderen kon doen, kon bewerken, is Mozart. Maar ja, die is dood. En daarom doe ik het nu van deze symfonie maar zelf.
0: Weten we waarom hij dat gedaan heeft?
1: Ja, daar was een enorme vraag naar. Ik kan je wel vertellen wat er gebeurde toen die gepubliceerd werd, deze bewerking. De kranten schreven erover. Eindelijk kunnen we nu deze symfonie, dit fantastische werk, leren kennen. Want je moet je voorstellen, symfonieën werden niet in partituur gepubliceerd. Alleen maar in partijen. En die lagen bij de orkesten. En de mensen thuis konden daar niks mee. Als je in de goede kringen zat, dan kon je zo'n symfonie een keer horen bij de première. Of misschien nog één of twee keer. En dan was die voorbij. En dan zou die misschien volgend jaar nog een keer terugkomen op het repertoire van dat orkest. Maar misschien ook niet, want misschien was dan de derde symfonie al gepubliceerd. Enzovoort, enzovoort. Dus die stukken vergleden in de tijd, heel makkelijk.
0: Kanon zoals we dat nu kennen, dat was minder.
1: Nou, men speelde nieuwe muziek. Ja, absoluut. Er werd wel eens wat herhaald, maar toch echt niet veel. Ik denk dat tegen het eind van Beethovens leven zal deze tweede niet zo vaak meer gespeeld zijn. Misschien wel niet, dat heb ik nooit uitgezocht eigenlijk. Maar ik denk het niet. Dus toen kwam er een kamermuziekversie van voor de talloze mensen die dat thuis wilden spelen. Maar het is wel, op dat moment was het met afstand Beethovens grootste pianowerk. En ook voor de strijkers. Het is ontzettend virtuoos, heel spectaculair. En wat het zo fantastisch maakt, is dat je een heel groot stuk in een klein ensemble gaat uitvoeren. En dan spat dat werkelijk uit elkaar. Op het podium is het zo'n sensatie om dat te doen. En voor de zaal ook, denk ik. Ik geloof zelf, overigens, dat deze bewerking Beethoven op het pad heeft gezet van zijn grote latere pianotrio's. Want hij heeft hier technieken gebruikt die hij voorheen helemaal niet gebruikte.
0: Zoals wat?
1: Nou, heel veel octavenpassages. Hij gebruikt de uiteinden van het klavier voortdurend bijvoorbeeld. Hoog en laag en vaak tegelijkertijd. Dat was totaal ongebruikelijk in die tijd. Dus de piano wordt op een hele andere manier ingezet. Veel meer, nou ja, orkestraal dus natuurlijk. En dat zie je onmiddellijk eigenlijk terug ook in zijn solowerken en in zijn andere trio's. Dat hij dat grote schrijven, dat heeft hij op de een of andere manier hier opgepikt. Zeg maar.
0: Want hij is wat jou betreft dus wel ingeslaagd om een symfonie in drie instrumenten te krijgen.
1: Oh ja, daar is geen twijfel over. Wat je mist, als je dat al zou ervaren, wat je mist aan orkestklank en klankrijkdom eigenlijk en diversiteit in de middenstemmen, wordt helemaal goed gemaakt door het feit dat daar drie instrumenten op het podium het uiterste uit hun instrument halen. Alle drie en voortdurend allemaal tegelijkertijd. Dus er is een soort nucleaire explosie gaat er met dit stuk.
0: Ik zou denken, waar blijft dat koper dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk als je eenmaal in de uitvoering zit dat je dat niet mist. Omdat je gaat mee in het genre, je gaat mee in de wat je hoort.
0: Dus het werd destijds ook wel geloofd dat als je dus het pianotrio hoorde, dat je dan de symfonie kende.
1: Nou, in feite is dat ook zo, want alle stemmen zitten erin. Waar de kranten over schrijven is, wij kunnen nu deze symfonie echt goed leren kennen. Is A, we kunnen hem spelen en nog een keer horen en nog een keer en nog een keer. Maar we kunnen ook bestuderen hoe het daar feitelijk in elkaar zit. Hoe lopen die zinnen? Hoe zitten die harmonieën? Daar waren ze echt mee bezig in die tijd. Wat heeft Beethoven hier aan nieuwigheden geproduceerd? Ja. En dat zie je ook in het stuk.
0: Maar zeg jij, je speelt hem wel langzamer.
1: Nou ja, zo begonnen we, dat klopt ja. De reden dat ik dat zei is dat dit deel wat we net hoorden, daar zit een ontzettend snelle gerepeteerde noten in. Vooral in het openingsthema bijvoorbeeld. Dat kan de fortepiano letterlijk niet.
0: Jij kan het wel?
1: Nou, ik kan het op een andere piano, kan ik het sneller.
0: Maar
1: piano van die tijd, de 5-octaves Beethoven piano, die ook dezelfde als die te horen was in het eerste stuk. De sonate opus 10 nummer 1. Die heeft een maximum snelheid aan het repeteren van de noten.
0: Waar zit dat in?
1: In het feit dat het een eenvoudig mechaniek is zonder repetitiemechaniek.
0: Repetitie als in snel achter elkaar een bepaalde toon spelen.
1: Ja. Dat repetitiemechaniek is pas in de jaren 20 uitgevonden in Frankrijk. En dat was niet eens omdat de piano niet snel genoeg repeteerde. Dat was omdat de piano zo groeide, de hamers werden groter. En de afstand die de hamer moest afleggen naar de snaar was groter. Dat het nodig was om überhaupt nog te kunnen spelen. Dus het repetitiemechaniek is niet uitgevonden uit een soort gevoel van de piano repeteert niet snel genoeg. Maar de piano repeteert nu langzamer als eerst. Het is crisis management eigenlijk. En dat heeft bij mij het idee doen postvatten dat de orkesten die dit tempo dus wel halen, misschien wel boven het tempo zitten wat nodig is. Want Beethoven is natuurlijk geen idioot. Die heeft voor de piano niet iets geschreven wat niet haalbaar is.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat het maximale tempo wat wij hebben gehaald, en dat hebben we wel gepusht natuurlijk, vermoed ik. Dat is natuurlijk ook preken voor eigen parochie, dat snap ik wel. Maar ik vermoed dat wij echt wel op het tempo zitten wat Beethoven in zijn hoofd had.
0: Ja, want je zou ook kunnen denken, nou ja, hij kan niet harder, hij kan niet sneller. Dus we moeten dan maar offeren in de snelheid.
1: Nee, dat hij niet luider kan, dat is ook maar relatief. De fortepiano heeft één groot voordeel. Als je heel luid speelt, dan voel je dat je aan de grenzen van het instrument zit. Het is een fysieke ervaring bijna. De moderne piano kun je nooit tot aan de grens bespelen. Want hij gaat lelijk klinken voordat hij zijn grens bereikt.
0: Ah ja, maar dat is luid. Maar hey, je zou kunnen denken, de symfonie was misschien snel. En Beethoven wilde dat dan bewerken voor kamermuziekensemble. Dus dan, helaas, dat kan de fortepiano niet. Dan doen we het maar langzamer.
1: Nee, er is geen sprake van helaas in dit geval. Nee, Beethoven zou nooit een artistieke, zeg maar, mindere situatie accepteren. Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee,
1: ik denk dat Beethoven met deze bewerking het top van zijn artistieke kunnen bereikt.
0: We hebben hem hier, we kunnen er naar luisteren. Ik heb net gezegd dat we ook naar het Concertgebouworkest luisteren. Dat doen we dan zo wel even. Dan komen we weer terug bij de symfonie. Maar de bewerking dus voor kamermuziekensemble door het Van Swieten Society, onder andere met Bart van Oort.

0: de Fansuite Society met Igor Rugatse, viool, Job ter Haar op cello en Bart van Oort, fortepiano. Bart van Oort zit tegenover mij. We spreken over Beethoven in het programma Leven Beethoven, waar we het nu hebben over de historische uitvoeringspraktijk. Nou ja, wie kun je dan beter hebben dan Bart van Oort? Wat we nu hebben gehoord, het is inderdaad een stuk langzamer.
1: Ja, ik geloof dat het dit tempo... Het kan wel iets sneller hoor. Maar dit tempo is op deze instrumenten... geeft de volledige briljantie en spanning van het stuk weer. Je hoeft er niet sneller mee te worden.
0: Nee.
1: Op de moderne orkestopnames hoor je dat er een soort spanning wordt opgewekt, juist door snelheid.
0: Ik begrijp. Spanning hoeft niet in snelheid te zitten.
1: Nee, dat is eigenlijk mijn argument. Ja. Ik denk dat het een... wat er gebeurd is, zeker in de tijd dat de historische orkesten Beethoven gingen opnemen. Zo begin jaren 80 begon dat. Mozart was al een poosje langer aan de gang. Haydn, Händel, noem maar op, Vivaldi, dat hadden we al gehoord. Maar zeker bij Beethoven in de vroege jaren 80 kwam er in een hele korte tijd... kwamen er 3, 4, 5 complete opnames op de markt van de symfonieën. En de een was nog sneller dan de ander. Tot op het punt waarop het echt over snelheid leek te gaan. Ik denk dat het deels veroorzaakt is door het feit dat die historische instrumenten, de strijkers en ook de blazers, zoveel lichter zijn van toon. De toon is minder dik. De stok van de strijkinstrument is korter, zit minder haar op, noem maar op. Dus je hebt al minder de neiging om ongelooflijk lange noten te spelen. Simpel gezegd. En dus die muziek die tilde zich als het ware vanaf van de grond af. Juist door de doorzichtigheid en de lichtheid van de textuur die ze creëren. En dat alleen al veroorzaakt een zekere snelheid. Misschien wel ook bij gebrek aan toonrijkdom, bijna zou je kunnen zeggen. Als je gewend bent naar Karajan te luisteren of naar het Concertgebouworkest, dan... Ja, dan mis je in eerste instantie een zekere rijkdom. Daar komt voor terug natuurlijk een rijkdom aan textuur. Je hoort alle stemmen beter. Je kunt veel meer volgen. Er is meer actie en interactie in het orkest zelf. Het gaat niet meer om de prachtige melodie van Beethoven of van Schubert. Het gaat om de hele context ervan. Dat is wat de historische instrumenten zo inzichtelijk maken. En dat is ook waarom dit... trio zo ontzettend goed werkt. Want alles is er. Er ontbreekt werkelijk niets. De spanning die je krijgt door alleen al de cello en de viool tegenover elkaar te zetten en die met z'n tweeën de twee belangrijkste partijen te laten spelen, als de piano toevallig de melodie even niet heeft, dan dat is al genoeg om het stuk te begrijpen. En verder, de piano heeft natuurlijk een heroïsche partij hier. Dat is ongelooflijk spectaculair. Alleen al het handwerk te zien bij een concert is denk ik een sensatie.
0: Laten we nog even teruggaan dan naar de moderne tijd. Beloofd om het stukje uit de Tweede Symfonie van Beethoven ook nog even gespeeld te hebben door het Koninklijk Concertgebouworkest. Weer het vierde deel, nu onder leiding van Ricardo Chailly.

0: Een stukje uit de Tweede Symfonie van Beethoven. We kennen hem ondertussen helemaal uit ons hoofd, maar wel op allemaal verschillende manieren. En Bart van Oort, hoe noemde jij dit achter de schermen?
1: Dit is een fantastische opname.
0: Ja, maar dat zei je niet.
1: Nou, het is een beetje een rat race, dat zei ik. Ik vind het ontzettend knap gespeeld. En ik zou in de concertzaal zou ik hier heel erg enthousiast van worden. Maar zo op de cd te horen, denk ik van ja, goh, dit is nog sneller dan Brugge. En ik vind het niet nodig. Maar ik vind het wel heel erg knap.
0: Het is wel opwindend.
1: Het is heel erg opwindend. Ja. Maar ik zou die opwinding ook graag uit andere dingen halen. Ja, ja. En dat heeft wel degelijk te maken met doorzichtigheid. En alles de ruimte geven.
0: Maar een andere vraag die je dan moet stellen is, kan dat nog wel met een modern orkest?
1: Nou, ik denk het wel. Maar je hebt natuurlijk... Kijk, er is een ontzettende evolutie geweest sinds, als ik even heel plomp zeg, de jaren 70 met de Berliner en Karajan. Waarbij Beethoven vooral groots en majestoso en dan toch ook misschien wel een beetje zwaar en vooral langzaam moest zijn. En de moderne orkesten, waaronder het Concertgebouworkest, is echt met recht een van de beste orkesten ter wereld, die heel veel ervaring hebben met dirigenten uit de oude muziekwereld. En die hebben dat hoge tempo daar wel ook ingebracht. Ik vind dat uitstekend. Laat het ze vooral doen. Ik vind het ontzettend goede opname. Maar als ik zie dat dit tempo op de fortepiano eigenlijk letterlijk niet te halen is, en dat die bewerking door Beethoven zelf is gemaakt, dan moet ik concluderen dat het misschien boven het tempo zit wat Beethoven in zijn hoofd had.
0: Ja. Goed dat je weer over bewerkingen begint. Je legt de brug handen.
1: Ja, we hebben nogal wat bewerkingen gemaakt met de Van Swieten Society. Ja. Ja. Gespeeld, moet ik zeggen. Dat is een van
0: Beethoven
1: de...
0: had er veel.
1: Nee, helemaal niet veel, maar wel hele belangrijke. En die vallen op natuurlijk, dus dat kom je dan wel tegen. Toen hij zijn septet publiceerde, bijvoorbeeld Opus 20, toen werd dat zo'n geweldig succes dat hij zelf tegen zijn uitgever zei, laten we zo snel mogelijk bewerkingen maken. Want anders doet iemand anders het. En dat zou dan betekenen ook dat Beethoven daar niets voor zou krijgen, want copyright bestond niet. Als iemand daar een bewerking van maakte en dat kon publiceren enzovoort. Als er een uitgever voor zou zijn, dan zou die bewerker daar geld voor krijgen. Hoe oneerlijk eigenlijk. Dus Beethoven die stelde verschillende soorten bewerkingen voor aan zijn uitgever van dat septet. En uiteindelijk werd het een klarinet trio. Klarinet, piano, cello. Wat wij ook vaak hebben gespeeld. En dat heeft zelfs een nieuw opusnummer gekregen. Opus 38. Zo belangrijk was het eigenlijk in zijn oeuvre. Die bewerkingen was een nieuw kunstwerk eigenlijk.
0: Ja. Ja. Je gaat dat later ook nog horen dit jaar, want we hebben meerdere uitzendingen die wijden we aan de pianotrio's.
1: Ja,
0: en alles wat daar waar dat
1: geven van dat septet. En uiteindelijk werd het een klarinet trio. Klarinet, piano, cello. Wat wij ook vaak hebben gespeeld. En dat heeft zelfs een nieuw opusnummer gekregen. Opus 38. Zo belangrijk was het eigenlijk in zijn oeuvre. Die bewerkingen was een nieuw kunstwerk eigenlijk.
0: Ja. Ja. Je gaat dat later ook nog horen dit jaar, want we hebben meerdere uitzendingen die wijden we aan de pianotrio's.
1: Ja,
0: en alles wat daar, waar dat allemaal vandaan komt. Dus,
1: ja, hartstikke
0: goed. Maar er is dus

Dit is de Concertzender met het programma Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 2, Concerto Indio. In de twintiger jaren van de vorige eeuw gingen de componisten in Peru terug naar hun volksmuziek. De componist Teodoro Balcarel Caballero verbond de traditionele muziek van Peru met een stijl die te vergelijken valt met Ray Vaughan Williams en Debussy. En dat is zeker te horen in zijn vioolconcert Concerto Indio. Dat werk is een bewerking van zijn suite Indigena voor viool en piano uit 1930. Het vioolstuk is geschreven in 1940. En daar kunt u nu naar luisteren met Nora Chastian viool en de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna.

Violiste Nora Shastian speelde het Concerto Indio van Theodor Balcarer Caballero. Verder dirigeerde Gabriel Castagna de Württembergische Philharmonie Reutlingen. Van Peru gaan we nu naar Mexico en het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz speelt een aantal Mexicaanse klassiekers. En ze beginnen met Sobre los Olas van Juventino Rosas. Deze Mexicaanse koning van de walsmuziek schreef deze wals in 1888.

Dat was de wals Sobre los Olas van Juventino Rosas. Enrique Batiz dirigeerde het Festivalorkest van Mexico. Ook heel erg populair is de wals uit 1890 van Felipe Villanueva, Vals Poético.

Enrique Batiz dirigeerde Vals Poético van Felipe Villanueva met het Festivalorkest van Mexico. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Estrelita van Manuel Ponce uit 1912. Het is een heel beroemd Mexicaans lied dat bestaat in verschillende uitvoeringen.

Dat was Estrelita van Manuel Ponce met het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz. Een van de belangrijkste Mexicaanse componisten van de vorige eeuw is ongetwijfeld Silvestre Revueltas. In 1938 schreef hij Sense Maya naar een gedicht van de Cubaan Nicolas Guillén. Daarin draait het om een ritueel waarin een slang gedood wordt. En hoe de componist dat muzikaal omzet, horen we nu met het Festivalorkest van Mexico.

Enrique Batiz dirigeerde het Festivalorkest van Mexico met Sensei Maya van Silvestre Revueltas. En dan staan dezelfde uitvoerenden nu stil bij Blas Galindo. Hij schreef in 1940 zijn meest gespeelde werk, Sones de Mariachi. De componist gebruikte in dit werk Mexicaanse volksmuziek.

van Blas Galindo was dat zijn Sones de Mariachi. U hoort het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz. Natuurlijk mag ook Carlos Chávez niet ontbreken. Deze Mexicaan schreef in 1943 voor het ballet De Dochter van Colchis en Sarabande voor strijkers. Dit werk schreef hij voor muzikoloog Carl B. Engel.

De hommage à Händel, opus 21 van Uno Klami, besloot deze wandeling, die werd samengesteld door Peter Simmers.

Zoals u wellicht weet, of misschien niet weet, heeft de Concertzender één keer per maand een programma en dat heet de Componist van de Maand. Een programma van Agnes van der Horst. Maar om nou één keer per maand aandacht te geven aan de Componist van de Maand is wel een beetje heel weinig. Vandaar ook bij Nieuw Verschenen een onderdeel hiervan Componist van de Maand. En deze maand is dat Richard Strauss. U kunt gaan luisteren naar zijn Eine Alpensymphonie, opus 64, dit keer uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Giuseppe Sinopoli.

0: Dat was de Staatskapelle Dresden onder leiding van Giuseppe Sinopoli in een uitvoering van Eine Alpensymphonie opus 64 van Richard Strauss, onze componist van de maand.
1: Op Naïef verscheen een nieuwe cd met koorwerken van Richard Strauss. U hoort achtereenvolgens Deutsche Motette opus 62, Traumlicht opus 123 nummer 2 en Zwei Gesänge opus 34. U hoort het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Equilbey.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma Radio Romantica. Vandaag zal voor u zingen de Duitse bariton Thomas Quasthoff en hij wordt begeleid door pianist Justus Zeien. De liederen die u gaat horen zijn van Johannes Brahms en Franz Liszt. Componisten die in wat ze dachten en componeerden enorm van elkaar verschilden. Over één ding waren ze het echter eens. Het lied, het kunstlied, heeft een centrale plaats in de romantische muziek. Johannes Brahms componeerde zo'n 200 liederen en Liszt 70. En beide waren ze ervan overtuigd dat ze daarin de fakkel van Schubert en Schumann moesten overnemen. Luistert u om te beginnen naar de Lieder und Gesänge, opus 32 van Johannes Brahms, door bariton Thomas Quasthoff en zijn begeleider Justus Zeien. De cyclus opent met het beroemde Wie rafft ich mich auf in der Nacht en eindigt met het prachtige Wie bist du, meine Königin. Daartussen klinken 7 kortere liederen op tekst van August Graaf von Platen en Georg Friedrich Daumer.

U hoorde de Lieder und Gesänge opus 32 van Johannes Brahms, uitgevoerd door bariton Thomas Kwasthoff en pianist Justus Zeien. Deze liederen componeerde Brahms in 1863. Hij is dan 30 jaar oud. De teksten van deze cyclus vertellen een verhaal van hopeloze liefde. De ingetogen emotie geeft de muziek van Brahms een enorme spanning. Bij Liszt daarentegen komt deze direct aan de oppervlakte. Hij sleept ons direct mee in het verhaal van de verleidelijke Lorelei. Het gedicht van Heinrich Heine wordt door Liszt rijkelijk van toonschilderingen voorzien. Dan volgt een levensles op tekst van Ferdinand Freiligrath. Geniet van de liefde, hij duurt maar kort. En op tekst van Oscar von Redwitz. De liefde tussen twee personen kan heel mooi zijn. Luistert u naar Thomas Kwasthoff en Justus Zeien in drie liederen van Franz Liszt. Achtereenvolgens Die Lorelei, O lieb, solang du lieben kannst en Es muss ein wunderbares sein.

U heeft kunnen luisteren naar drie liederen van Franz Liszt, gezongen door Thomas Quasthoff. De Duitse bariton werd begeleid door pianist Justus Zeien. We vervolgen deze radioromantica met vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms. Voor velen is Brahms in 1876 de grootste levende componist. En de vijf liederen opus 72 behoren tot zijn beste werken in het genre. Brahms combineert onbekende dichters als Candidus en Lemke met Brentano en Goethe en hij hanteert gewaagde harmonische wendingen en memorabele stemmingswisselingen. Luistert u naar Fünf Gesänge, opus 72 van Johannes Brahms, uitgevoerd wederom door Thomas Quasthoff en Justus Zeien.

U hoorde vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms, door de bariton Thomas Kwasthoff uitgevoerd en hij werd aan de piano begeleid door Justus Zeien. Ter afsluiting van deze uitzending van Radio Romantica, een programma dat voor de concertzender werd samengesteld door Pieter de Oude, hoort u het eerste van de drie sonetten van Petrarca, zoals Franz Liszt die toon zette voor tenor en piano. De versie die u hier gaat horen is een transpositie voor bariton en piano. Pianist Justus Zeien tekent voor de bewerking. In Pace non trovo, ik vind geen vrede, bezingt de dichter Petrarca de tegenstrijdige gevoelens van het liefdesverdriet. Luistert u tot het hele uur naar het eerste van de Tre sonetti di Petrarca van Franz Liszt, uitgevoerd door bariton Thomas Kwasthoff en pianist Justus Zeien.

Het ensemble Les Adieux speelde het strijkquintet in A-klein opus 20 van Emmanuel Alois Förster. En nu de liederen opus 21 van Franz Xaver Mozart. Seufzer, die Entzückung an Sie, an die Bäche en Le Baiser, op gedichten van Rousseau. Hier is sopraan Barbara Bonney met aan de piano Malcolm Martineau.

U hoorde Barbara Bunny. Zij zong met begeleiding van Malcolm Martineau de liederen opus 21 van Franz Xaver Mozart. En nu dan de Sinfonia nummer 6 in S-klein van Luigi Cherubini. Uitgevoerd door de clavecineste Laura Alvini. Er zijn twee delen, Allegro Spirituoso en Andantino con moto in rondo vorm.

Dat waren de nummers 1 tot en met 5 en 7 uit Goyescas van Enrique Granados. Achter de piano zat Douglas Riva. Dit programma wordt samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog tijd over en daarom kunt u nu luisteren naar 4 preludes en 1 mazurka van Mikolajos Tjirlijinis. Aan de piano Evelina Puzaite.

Welkom, beste luisteraar. Tijdens deze wandeling verdiepen wij ons in de werken en het leven van violist, componist en dirigent Eugène Ysaÿe. Ysaÿe staat voornamelijk te boek als een groot violist, maar heeft in zijn tijd ook een aanzienlijk repertoire van composities geschreven. Toch begon zijn carrière niet zonder slag of stoot. Hij werd namelijk van het Koninklijk Conservatorium Luik gestuurd wegens wangedrag, maar kwam door zijn talent en door goede connecties uiteindelijk toch aan de top van de vioolwereld terecht. We horen nu eerst een van zijn vroege composities, Légende Norvégienne, waarvan de partituur verloren was gewaand en pas in 2014 teruggevonden werd. Dit is een uitvoering van Mark Duschkov en Georgi Dubko. Het stuk wordt gevolgd door zijn Petite Fantaisie Romantique, uitgevoerd door Philippe Graffin en Claire Désert.